0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petty Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig Hellscore hoorden wij hem, de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

De March Girls waren dat in de weekend voor de deur, zeker. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: just let them have it.
1: Think of something new now.
2: De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen. Het was Hit the Road Jack. Laat ik het daarmee ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Opzij, opzij, opzij. De Beatles komen eraan. Drive My Car. Ach, wat een leuke oude was dat. Welkom bij Dit Uur Dekker Radio. Nederlandstalig. Dat kan met Tino Martin en Glennis Grace. Zonder jou.

0: 80 is prachtig.
1: Als je de goede opzet, tenminste. Er zijn ook lelijke platen gemaakt in de jaren 80 namen. Daar hebben we het verder niet over. David Essex is een goed voorbeeld van een mooie song, Winter's Tale.

0: Las Vegas, Turnaround, Love and Daryl Hall en John Oates. We luisteren naar Dekker Radio en ik heb een Duits plaatje klaarstaan van Udo Jürgens. Vertaald in het Nederlands door Franklin Kennedy, ooit op de plaat gezet. Die zal ik ook wel weer eens draaien, dan heet het Na 66-jarig. Maar torsioneel is deze. Mit 66 jaren. In mijn beste Duits. We gaan terug naar 1977. De Udo. Ik heb hem ooit nog eens gefotografeerd in Amsterdam. Heel toevallig.
1: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

0: Deel 2 van dit uur begon met Spooky en Sue.
1: Ah,
0: klassieker uit 1974. Swinging on a Star. 3 achter elkaar. Dadelijk Saul Mieux met Nile Rodgers. Doe maar. Maar eerst John Mayer met Taylor Swift. Half of My Heart.

mooie productie hoor dit. Soul Mieux. Met Nile Rodgers. Nou, dat is wel duidelijk. This is the moment. Dat je dat hoort bij Dekker Radio.

0: Anke.
1: Een homo.
0: Dat betekent zelfs een man.
1: Ik weet het niet hoor.
0: Wordt verder niet verklaard. Maar ik heb het niet verzonnen. Papeet met Stevie Gamboni. Wat een zangeres, zegt John.
2: Wow, wow.
0: Even Nederlandstalig, Blind van Blond. Met Izzy dat. Nou, dat is hem dan.

Love Unlimited. Ach, dat was een prachtige productie dit. Walking in the Rain with the One I Love. En we zijn er doorheen. Er nog eentje. Ja. Of het mooiste voor het laatst bewaard. Tot de volgende keer maar weer. Tom Jones is hier. Niet zomaar iemand. Prachtige stem. If he should ever leave you.

een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. FreeMusicRadio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, it's alright, alles prima met u. 1983, de muziek van Christopher Cross. Een lekkere plaat hier in programma Bond. De opener in programma Bond om precies te zijn. Hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur in dit programma. Hedendaagse muziek hier zo. Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: De muziek van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love was de titel van de plaat. Ja, zo hoort u ook Madonna. Ja, wat is het? Jaren 80, jaren 90 ster. Die nog steeds nog weer af en toe plaatjes maakt. Ditmaal met de hedendaagse Sabrina Carpenter. We gaan terug in de tijd.
0: Ouwe meuk!
1: 1969, The Hollies. En dit is Sorry Suzanne.

0: Ja, blijft heerlijke muziek van de Hollies uit 1969. Sorry, Suzanne.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2002 muziek van Paul Simon. Father and Daughter.

0: 2002 muziek van Paul Simon, Father and a Daughter, over de liefde van een vader voor zijn dochter. Ja, ik kan het weten, ik heb ook twee dochters en dat zijn hartstikke lieve meiden, inmiddels dertigers. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2019 muziek van Sam Smith en Normani, Dancing with a Stranger. Nou, daar moet je toch voorzichtig mee zijn.

0: Dancing with a Stranger, Normani, Sam Smith. En dat was muziek uit 2019 alweer. Ja, de tijd vliegt wat dat betreft. Het is tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: De muziek van Kim K. Dit is Summer Again.

0: Kim K en Summer Again.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dan gaan we naar 1996 met deze 3T 24/7.

0: De muziek van True T uit 1996. Dit was 24/7.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, een blik op de klok werd het ons erop dat we richting het half uur gaan. 1974, de George Baker Selection en Baby Blue.

Muziek uit de jaren 1987, het eerste van Mel en Kim, FLM. Ik weet niet waar het voor staat, het zal een afkorting zijn, maar voor wat, dat heb ik eigenlijk niet opgezocht voor u. Mag u zelf doen, Google het maar eens eventjes. Fijn dat u er trouwens nog steeds bij bent met het programma Bond. Gaan we door met hedendaagse muziek van Calvin Harris, samen met Jazzy. Dit is Satisfy.

0: Muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Een lekkere muziek. Satisfy, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1965, het jaar wat we schrijven. Jimmy Witherspoon, de zanger. Man, don't cry.

0: De muziek van Jimmy Witherspoon, Man Don't Cry, titel van het plaatje hier in de Wondermuziekverzameling. 1965 stamde het uit en wij gaan door met muziek uit 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Even Sense, Call Me When You're Sober.

0: Ja, zeker. De muziek van Evanescence uit 2006. Call Me When You're Sober. Nou, het lijkt me altijd goed om uit de buurt te blijven als iemand niet nuchter is. Hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Leon Moorman. Een stukje dialect. Platelaans gevoel.

0: De muziek van Leon Moorman, Plattelaans gevoel.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig met
0: die. Nou, gezellige muziek, mijn eens. Uit 2010 de muziek van Lisa Lois. Promises, promises, ja, de beloftes vliegen in het rond.

0: Sprommers, zo heet dat plaatje, hier in de Bonte Muziekverzameling. Ja, op de klok zie ik dat het weer tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer, uurtje lang Bonte op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. En ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan. En ik hoor dat er een rare tuning start. Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Hier komt het wel origineel vandaan. Mijn naam is Jan Berg en ik heb vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag altijd. Janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor de overige wens ik u een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor klaarstaan, omdat we wat korte plaatjes hadden in dit uur. En dat gaan we doen allereerst om te beginnen in 1979. Kenny Rogers en The Gambler. Daarna 2 Nederlandstalige plaatjes om te beginnen uit 1979. Om te beginnen uit 2026. Spinter Spinter, het nieuwe plaatje van Jan Wuitens Leef. En daarna nog Oude Meuk uit 1964. Imca Marina en nog Harlekie. Nou, ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende Bond.
1: On a warm summer's evening. On a train bound for nowhere. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, dat was even een lekkere opener hier in het programma Bond vandaag. Deze 1985 hoorde u Rick James voorbij komen. Glow, even lekker gediscoed met z'n allen. Hebben we onze ochtendgymnastiek ook weer gehad. Hè? Fijn dat u erbij bent in ieder geval. Ik ben Jan Berg, ik draai voor u de komende uur. Donnie en Senna hier.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok enzovoorts. Dat was in ieder geval muziek van Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
0: Ouwe meuk!
2: Ja, daar gaan we mee door. 1968.
0: Look at the sunshine.

0: Ja, leuke muziek uit een lang vervlogen verleden, deze 1968. The Freshman hoort u en Look at the Sunshine.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Hoppen we naar 2007 met Anouk. Good God.

0: Uit 2007, toen Anouk nog een rockbabe was. Good God, de Tirol.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 het jaar. Lily Wood, The Prick en Robin Schulz. The Prayer in C.

0: En dat was een The Prayer in C, Lilywood, De Prick en Rowan Schultz. Tijd weer om wat nieuws te gaan draaien.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valenciaga, In the Mirror.

0: Lekkere nieuwe muziek van Julia en Nacho van Lentrentia. In the Mirror, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Ja, we gaan naar de jaren 90.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En 1992, de band Incognito, zij coverde het oude nummer uit 1974 van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing.

Ja, dan moeten we spikspunt opnieuw heel snel op naar het half uur. Dit was Incognito, Don't You Worry About a Thing uit 1992. We gaan naar het half uur met Thijs van The Electric Light Orchestra uit 1976. Voor zover het nog past voor het half uur. Dit is Living Thing.

Een dame die wat muziek gemaakt heeft al in het verleden. Deze Dolly Parton. Ditmaal de hit uit 1983. I Will Always Love You. Dat horen mensen graag. Hedendaagse muziek hier weer eventjes. Davina Michel. Dit is Still Champagne.

0: 2026 muziek van Davina Michel. Dit was Still Champagne. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: De Beatles uit 1965 hier zo. The Nowhere Man.

0: 1965, altijd weer lekker om te horen de muziek van de Beatles. Dit was de Noir Man met dat idiote stereo-scheiding. Stemmetjes aan de ene kant, muziek aan de andere kant.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Aan het 2004 met Christina Milan en Fabulous. Dip It Low.

0: 2004 muziek van Christina, Milan en Fabulous. Dit was Dip It Low.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die over uw nieuw werkje hier zo. Muziek van Michel Damour en de Love Dealers. What's It All About? Vanaf de gelijkmalige CD.

0: En ook dit soort muziek hoort u in het programma Bond natuurlijk. Let me show me what it's all about. Michel Damour en The Love Dealers, hoor u.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Ja, dat is gezellig en wij houden het gezellig. We gaan naar 2019, Wolf en Miss Montreal. Scared of Love.

Miss Montreal samen met Wolf 2019, Scared of Love. Ja, zijn we allemaal niet af en toe eens bang voor de liefde. Blijft het allemaal goed gaan? Je kan het je altijd maar wel afvragen. Hè? Goed, dit was hem dan in ieder geval weer. Een uurtje van Bont op de radio toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor u gedraaid. En ik hoop dat u met plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageren op het programma, dat kan en mag altijd wat mij betreft. Mailen kunt u naar janberg.radio@gmail.com. Ja, rest mij dan nog u een hele fijne dag toe te gaan wensen. En ik hoop dat u nog een aantal leuke activiteiten voor de boeg heeft. En ik ga u natuurlijk uiteraard ook vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979.

Dames trio Beep, Nederlandse dames trio. En de Bouzouki Player, de titel van het nummer. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van John Raven. Love Hurricane. Ik laat het erbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot een volgende mond.

kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevast een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroegjes jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, The Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend, vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keren even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

FM onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Elia en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Allee, zaken, volle gaas en volle patrol, hé!
1: Hey! Ja, ons Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

We begonnen met het origineel van Please Don't Make Me Cry. Dat werd dan uitgevoerd door Winston Groovy. Geboren als Winston Tucker in 1946 in Kingston, Jamaica. 1961 verhuisde hij naar Birmingham en daar om bij zijn vader te gaan wonen. Nou, het nummer wat je hoorde nam hij in 1970 op en dat voor het label van Eddie Grant. Nou, UB40, we kennen die versie natuurlijk allemaal. Had er een top 10 hit mee in 1983 en dat voor hun album Labor of Love. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met alle verborgen juweeltjes die nog steeds te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle vaste ingrediënten zijn aanwezig. De tragiek van de muziek deze keer met Drake Levin als lid van de groep Paul Revere en de Raiders. We hebben ook onze nederpop plaats die eerder is te beurt gevallen aan de Beat Buddies. Maar eerst deze van The Riot Squad en Cry, Cry, Cry.

horen. Kenny Chandler en Hart. Zijn echte naam is Ken Bolognese. En hij had een lange en ook gevarieerde carrière. Nou, omdat het destijds mode was om een artiestennaam aan te nemen, veranderde hij zijn naam in Kenny Chandler. En dit na een favoriete acteur van hem. En daarvoor hoorde je Norman Conquest Upside Down. Het nummer is geschreven door John Pantry, standaard 1968. En werd uitgebracht bij het MGM-label. Over de zanger zelf hebben we weinig kunnen vinden. We begonnen dit trio met de Riot Squad Cry Cry Cry, Britse popgroep uit Londen. Die in eerste instantie producer en manager Larry Page hadden. Nou, later nam Joe Meek het stokje van Page over. En onder zijn leiding waren de leden Terry Clifford, Brian Davis, Len Tucky, Derek Roll en Bob Evans. Later zouden nog een aantal andere leden samen een groep vormen met David Bowie. Zometeen onze tragiek van de muziek. Onze aandacht gaat dan uit naar Drake Levin als lid van Polar Revere en The Raiders. Maar eerst deze van Kenny Lynch. That's what little girls are made for.

We hebben ze weer overal vandaan gehaald hoor. Dit was misschien een wat meer bekend nummer. Sam en Dave en Soul Sister Brown Sugar. Amerikaans soul duo. We staan uit Sam Moore en David Prater. Ze waren een van de eerste soul duo's toen zij in 1965 een contract tekenden bij Atlantic Records. Met de door producer Jerry Wexler vrijwel gelijk uitgereden aan Stax Records. Nou, daar werden Isaac Hayes en David Porter aangesteld als vaste producers en tekstschrijvers. En daarvoor hoorde je Wynonna Carr en Touch and Go. Van origine was Wynonna Carr een gospelzangeres en dat is onder de naam Sister Wynonna. Na haar gospelcarrière ging ze de bluesy popkant uit. Art Rapp, haar manager, zorgde dat ze ongeveer een dozijn albums kon opnemen. En daarvoor hoorde je Kenny Lynch, That's What Little Girls Are Made For. Engelse zanger, songwriter, entertainer en acteur die in vele shows in de jaren 60 verscheen. Hij was een van de weinige donkere zangers in de Britse popscene in de jaren 60. Zometeen onze nederpopplaat van The Beat Buddies. Maar eerst deze van Alan Klein, Stripped Purple Shirt.

0: Beat Buddies, onze nederpopplaat, hoorde je met I Don't Care. Viermans band, afkomstig uit Amsterdam. Bestond uit Henny van Pinksteren op drums, Thijs de Graaf bas en zang, Henk van der Laak leadgitaar en Dolf Schwenke gitaar en zang. Daarvoor hoorde je Denise and Company, But Boy, What Will You Do Then? Liedzangeres was Denise Kaufman, die ook de mondharmonica bespeelde. Het nummer wat je hoorde werd in 1966 uitgebracht. En ter tijde daarvan studeerde de leden nog op de Universiteit van Californië. We begonnen met Alan Klein, Stripe Purple Shirt, Engelse singer-songwriter en muzikant. Hij schreef de soundtrack voor het toneelstuk en later de film What a Crazy World in 1964. Nou, in datzelfde jaar verscheen zijn enigste solo-album At Least It's British. Veel van zijn opnames deed hij samen met de legendarische producer Joe Meek. En in 1966 ging hij op tournee als leadzanger van de New Vaudeville Band.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Drake Levin, zijn eigenlijke naam is Drake Maxwell Levenchevsky. Hij was een Amerikaans rockmuzikant. Hij was vooral bekend als gitarist van Paul Revere en The Raiders. In 1966 moest Levin The Raiders verlaten omdat hij opgeroepen werd voor het leger. Hij ging bij de Nationale Garde en kon tijdens zijn verlof toch nog bij de groep blijven spelen. Nadat Volk en Smith de groep hadden verlaten, maakte Levin met hen de groep Brotherhood. Deze groep brak evenwel nooit echt door wegens problemen met de platenfirma. Levin bewees nadien zijn kwaliteit als gitarist en speelde onder meer met Ananda Shankar, Amy DeRose en Lee Michaels. En daarna speelde hij ook regelmatig samen met zijn vriend Phil Volk. Levin stierf in juli 2009 aan kanker. In de tragiek van de muziek Paul Revere in The Raiders en Like Long Hair.

kreeg er zomaar weer drie te horen. Hier in The Oldies Project, The Honeybees en Some of Your Love in beide groepen uit de jaren 60. Namen een paar singles op samen met het schrijversduo Guffing and King. Nou, op het nummer wat je hoorde is Barbara Alston van The Crystals, de liedzangeres. En daarvoor hoorde je Buddy Knox, Taste of the Blues, Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. Die het meest bekend is geworden van zijn hit in 1957, Party Doll. Buddy Knox leerde al in zijn jeugdjaren gitaar spelen en we begonnen met de tragiek van de muziek. Door de Paul Revere en de Raiders Like Long Hair. Natuurlijk ging onze aandacht uit naar gitarist daarvan Drake Levin. Suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er vier voor je op een rijtje staan. Onder andere Buddy Holly, Eddie Heckie, The Miracles, maar eerst deze. Ja, dat is een hele leuke. The Paper Dolls.

Je hoorde Buddy Holly, Listen to Me. Zijn werkelijke naam is overigens Charles Hardin Holly. Nou, bekendste nummers van hem zijn natuurlijk That'll Be The Day, Oh Boy, Peggy Sue, afijn, noem maar op. Nou, 3 februari 1959, kort stortte het vierpersoons vliegtuig waarin hij samen ook al zat met de piloot The Big Bopper. Richie Valens stortte neer. Alle vier de inzittenden kwamen daarbij om het leven. En daarvoor hoorde je Eddie Hickey, Who Could Be Bluer. Van deze meneer Eddie Hickey hebben we helaas niks kunnen vinden. Wel een Eddie Hickey, maar dat was dan een basketballer. En die bedoelen niet echt. Daarvoor hoorde je The Miracles of Your Mother Only. Nieuwe Amerikaanse popgroep uit Detroit, waarvan Smokey Robinson de leadzanger was. Het groep bestond van 1955 tot 1972. Nou, in datzelfde jaar 1972 besluit Smokey Robinson de groep te verlaten om solo verder te gaan. We begonnen dit kwartet met The Paper Doll, Something Here in My Heart. Engels trio dat bestond uit Susie Mathis, Pauline Bennett en Sue Marshall. Nou, het nummer wat je hoorde was een debuutsingle en werd destijds geschreven door Tony McLaughlin en John McLeod. Heet tot zover alweer deze Oldies Projects. Jawel, ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik zeg het altijd, voor ons is altijd één groot feest om het programma te maken. Laat ik nu hopen dat het voor jullie ook één groot feest is om naar te luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. The Rescue Company No. 1. Gotta Find You. Graag tot de volgende keer. Dag.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

Hey, ik wil jou wat zeggen. Wat ik nog tegen een andere meisje, tegen geen enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij haar grote liefde toevertrouwt. De mooiste roos.

0: Nederlands.
1: Maar toch blijf jij me trouw. Je zei me steeds, er is er één die houdt van jou.
0: Hit, hit, na hit. Je hoort ze allemaal hier. Ik heb

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

inderdaad, we begonnen deze lunchbreak deze vrijdagmiddag met de gele leuke natuurlijk van Patrick Gervais. Ja, een lekkere disco kraker als je mee vraagt. En het allemaal met zijn Lady Night. Ja, misschien is het wel vanavond Ladies Night, hè? Je weet maar nooit, het is tenslotte vrijdag. Je weekend is begonnen. Van harte welkom in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste muziek voor jou hier tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk de nodige vitamintjes, dat moet je opdoen. Zo goed als vitamine D natuurlijk, hè. Hier is Boken.

ben vandaag wel een klein beetje Shaking Stevens-achtig en een klein beetje Elvis Presley-achtig. En dan heb je één stuk natuurlijk Bonken en Come a Little Bit Closer. En kom maar lekker dicht bij de radio deze vrijdagmiddag, want je weekend is begonnen. Eventjes de oogjes en de oortjes uitkuisen en dan kan je weer helemaal mee tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is The Beautiful Sounds. En dit met een Everybody's Talking. Ja, waarom niet, hè? Het is altijd gezellig.

Ja, inderdaad, everybody is talking about me. Wel, je moet altijd zo'n beetje denken van, als ze over mij praten, wel, dan praten ze over niemand anders natuurlijk. Hè. Ja. The Beautiful South hier op jouw fantastische vrijdag en het weekend is gestart. En misschien vanavond wel een ladies party of zo, of iets anders. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is een lekkere gouden plaat van T-Chin en dit al met hun Greenpeace.

0: En dan had hij het helemaal juist. Ze hebben ook al een hele nieuwe natuurlijk uit Tonight. Maar ik heb nog eventjes die lekkere oude gedraaid natuurlijk. Hè. Zo ben ik wel een klein beetje natuurlijk. Sommieu uit Nederland. En dit allemaal met gewoon... Ja, multicolors inderdaad wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is hij, Julio Iglesias. En dit al met zijn amor. Love, love, love, love, love. Ja, onze onvergetelijke song vandaag deze vrijdag.

Inderdaad, ze zegt ik wel dat de Zuiderse mensen lang leven. Wel, Julio Iglesias, die leeft al heel erg lang. En natuurlijk wel, niet dat hij moet sterven of zo. Nee, dat zal door de goede voeding komen, denk ik. De Zuiderse voeding. Ja, inderdaad, zo kunnen we ook helemaal aan het oud worden. Hij is Wiltura uit België. Hier is hij met De Zee.

Ach, inderdaad, met de zomer in het vooruitzicht is er nog steeds een hele mooie plaat natuurlijk. Wiltura en dit allemaal met de zee, ja. Hoor hem op de achtergrond vanaf de branding van de Noordzee, als het ware, de lunchbreak tot 1 uur.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Het weekend kan starten als mij betreft. En we gaan terug naar het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1989. Vandaag in 1989 scoort Simply Red hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met de single van Harold Melvin en de Blue Notes. En het allemaal met hun If You Don't Know Me By Now. Wij hebben de originele versie van Harold Melvin en de Blue Notes opgediept. En hier is hij met If You Don't Know Me By Now.

0: De originele, we kennen hem natuurlijk ook van Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Dus dat was de originele van Harold Melvin en de Blue Notes. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2.
1: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patr

Ach, inderdaad, heel de week waren ze onze hit. Natuurlijk, dat was Duran Duran en Nile Rodgers onthouden. Deze zomer komen ze in Europa op een Europese tour. Duran Duran dus en Nile Rodgers en dit al met hun Free to Love. Dit is ook heel leuk. Hier is Grand Frey. And Party of Me and Party of You.

0: En er waren voor de mensen die ervan houden natuurlijk. Hè. Kraftwerk had een hele speciale, hits natuurlijk. Hè. Ze hadden ook The Robot en dat was Autobahn, de single van Kraftwerk. Natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Goed, het is tijd geworden voor deze.
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week nog steeds. En tot en met vandaag natuurlijk. Hier is Earth, Wind and Fire. And After the Love Has Gone.

Heel de week waren ze onze artiesten van de week natuurlijk. Hurt Me in the Fire and After the Love Has Gone. Volgende week weer een nieuwe artiest natuurlijk van de week. Hè. Ja, dan heb je een voorkeur wel. Je mag hem altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Hè. Via de Messenger of Facebook of dergelijke meer. Je bent altijd van harte welkom. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. En ongeveer, ja, als ik zo eventjes kijk, nog een 10 minuutjes te gaan hier in deel 2 van de lunchbreak. En wie hebben we hier klaarstaan? Wel, we hebben de Tramps klaarstaan. Het is niet waar, zeker? Ja, toch wel. Hier zijn ze met Hold Back the Night.

En dan bij 976, daar kwam het uit helemaal. En voor niets natuurlijk de Tramps en Hold Back the Night. Straks ook nog de toetjesplaat natuurlijk hier in de lunchweek. Ja, we zullen nog wel een plaatsje overhouden natuurlijk. Hè, want we zijn nog maar aan bordje nummer 5 als het ware. Wat hebben we nog allemaal? Wel, we hebben nog 5000 volt en Dr. Kiss. En dat hebben we. En DJ Disco. Hier is hij met Where is My Man?

0: En dan hebben we het gewoon te zeggen, Eartha Kitt was er natuurlijk en Where Is My Man. Ze noemen haar hier DJ Disco, ja. Staat zo op de hoes van de plaats. Als ik zo even naar de klok kijk, wel hoog tijd geworden voor onze toetjesplaat natuurlijk.
1: Toetjesplaat ja, van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dat is 5000 volt en Dr. Kiss. Tot morgen, nee, tot zondag. En dan ben ik er weer bij jou natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Alles erop en eraan. Tot dan en maak er een mooie weekend van. Bye bye. Hier is 5000 volt en Dr. Kiss.

0: En er zat een bloedmooie, een bloedmooie vrouw. Die lustte van paf, paf. Vraag je vrouw. Ach, zeker weer de buurvrouw.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees ook

Phillips, Harms en Diamond. Je bent ontleden zijn naam aan de initialen van deze heren. PhD, lieve vriendjes, vriendinnetjes, I Won't Let You Down. Dat was 1981. Het was een dikke nummer 1 in de lage landen ook. Terug naar gouden tijden dit uur. Voltooid verleden tijd. Welkom bij de Middle of the Road Show.

Voor in de huid van Bond, James Bond. Shaken, not stirred. En de klassefilm, A View to a Kill, was weet ik ook samen met... Kennen we haar nog? Ja, Goy Jones toch? Ja, tuurlijk. Met die duik van die Eiffeltoren en die parachute. Je hoort de muziek van Duran Duran. Lekker. Terug in de voltooid verleden tijd. Zometeen een fijne voor achter de keuken. En de temperatuur begint te stijgen. Ik heb een zomerhit voor jou uit 1975. Een hele hete hit. Ja, wereldwijd was Van McCoy.

0: podcast hier, jongens.
1: Zou het hier stoffig zijn?
0: En hoe? Fred McCoy, de Soul City Symphony in 1975, de zomerrit.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Er zijn genoeg artiesten die problemen hebben met luchtvaartmaatschappijen. KL 204, Peter Koelewijn, weet je nog. Maar ik ken er nog één. Was het die Don Mercedes?
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht en Toetje Gem.
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af.

0: even gebijt.
1: Ja. I hope you'll understand.
0: Mary McNeil. Sjoukje. Sjoukje zelf en baby. Fills Together uit 1977. Vrienden, was er niet te arie?

Het zwoele begin van de eerste zomermaand, juni. First of June, you're the 20. Ja, dat is ook een groepje in de jaren 70's. Zo lang geleden, ja, tuurlijk. En dat is wel lekker. Muziek in de jaren 70 en 80. Heel af en toe de 60's of de 90's. En dat in de Middle of the Road Show via lange palen en digitale kanalen. Het was eens zomer in Zeeland voor Saskia en Serge. Maar ze gingen hoger en hoger.

Terugblikken bij de set of stage. Tussen je oren. Ja, toch? Lekker, de second time around van Shalimar, de middle of the roadshow. Waar ook jij vandaag weer een gezellig onderdeel van hebben. Ja, tuurlijk. Ik kreeg zojuist een telefoontje uit Zeewolde. Daar is de ontvangst 100%. In Ohio, onmundig en

Deze Italiaanse grootheid, deze Figlio Mio, heeft toch wel heel wat grote hits gehad hoor. Denk eens terug aan Ti Amo. Of Gente di Mare. Of alles wel Gloria. 1979 was Umberto Tossi. Hé, best wel zin in een Tosti. Ton.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Hallo allemaal, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek met voor elk wat wils. We gaan wederom van recent werk tot de leukste, opvallendste, niet of nooit meer gehoord liedjes. Dus schuif lekker bij ons aan.
2: Rom. Doe dan.
3: Rom van der Steen.
1: En in het eerste rijtje van drie, en we vallen gelijk maar met de deur in huis, beginnen we met een liedje uit de jaren 60. Hier is Arthur Conley en Sweet Soul Music.
0: De Muziekfabriek.

0: Misschien heb je zoiets van, wie waren dit ook alweer? Nou, het is een liedje uit de jaren 90 van Captain Hollywood. Het was een zeer bescheiden disco-hitje in Nederland. More and More. En daarvoor zat die mooie van Jonathan Jeremiah, Happiness. En we begonnen met een liedje uit de jaren 60 van Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ze staan beide weer voor je klaar. Ik heb het over de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1975.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Pussycat met Mississippi. Het nummer is afkomstig van de Nederlandse band die in de halve jaren 70 zeer populair was. Het nummer behaalde de nummer 1 status en dat in slechts 3 weken tijd. En dan de kleine hit is van niemand minder dan Percy Sledge met I'll Be Your Everything. Het nummer was niet al te succesvol. Zo stegen die week maar 2 plaatjes van 32 naar een 30ste plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 13 december, oftewel week 50 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Even gezamenlijk, zeer collectief, wegzwijmelen met deze van Percy Sledge. Stel je nou eens voor, hè, je komt thuis van een hele drukke werkdag. Je doet zo de deur open en dan zeg je, hallo schat, daar zit dan je partner op de bank. En die zegt dan van, I'll be your everything. Nou, klinkt voor mij als muziek in de oren. Stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was natuurlijk van Pussycat en Mississippi. Luister
1: met een lach.
0: Van der Steen. Nog in dit uur van de muziekfabriek voor je onderweg. De Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En heel veel muziek. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Ga er lekker voor zitten. Schenk ondertussen nog een bakkie in. Doe ik gezellig met je mee. We beginnen met Lee Towers. Hier is Love Potion nummer 9.

0: Patrick Bruel en Cassé d'Avoir. Het blijft een mooi, hartverscheurend liedje. De Voice of Bluff, samen met Sabrina Stark. Meer kan het niet zijn. En we begonnen met Lee Towers, het ellebogenwerk van Leenhuizen en Love Potion nummer 9. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. En zoals beloofd, we gaan hem doen, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in Jersey City op 8 juni 1940. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de dochter van de legendarische zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Nancy trouwde in 1960 het tieneridool Tommy Sands. Maar in 1965 scheidde ze alweer van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij tophits. Haar meest bekende lied is This Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. Dat in 2002 opnieuw uitgebracht werd door Robbie Williams en Nicole Kidman. In datzelfde jaar zong ze tevens de titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam werden hits. Ze speelde ook in een aantal films, waaronder The Wild Angels en in Speedway uit 1968. Dat deed ze overigens samen met Elvis Presley. In de jaren 70 deed ze het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft en stopte ze helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap. In mei 1995 poseerde ze voor een naakt mannenblad, dat tegelijkertijd gepaard ging met de release van haar nieuwe album One More Time. Ze verscheen hiervoor weer regelmatig in diverse televisieshows. In 2003 werd een van haar liedjes, My Baby Shoot Me Down, gebruikt voor de film Kill Bill van Quentin Tarantino. En in 2004 werkte ze samen met Morrissey aan de hit Let Me Kiss You. En ze heeft in september 2005 haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. We gaan terug naar het jaar 1966. En laten opnieuw de jukebox voor je spelen. Luister naar een van haar grootste hits. Hier is ze met This Boots Are Made for Walking. Luister naar Nancy Sinatra.
1: Jukebox Classic.

0: start walking.
1: We lieten wederom onze jukebox voor je draaien. Een liedje uit 1966 van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Nog even wat hitfeitjes. De hoogste positie was natuurlijk nummer 1. 5 weken lang. En het liedje deed het 16 weken lang in de hitparade.
2: De muziekfabriek.
1: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel muziek voor je klaarstaan.
3: Op volle kracht. De muziekfabriek.
1: Maar ik vrees dat ik niet alles voor je kan draaien. Ik heb nog wel een leuk popliedje. Waaronder die van The Cooks. Hier is How Do of Did You Like That.

0: En wij van de Muziekfabriek zijn er niet vies van. Van die zoetsappere liefdesliedjes. En laat ik wel zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Het is toch het mooiste wat je kan wensen. Love is in the air. We gaan hem doen, de oude lullenplaat. Het is dit keer een Brits popduo gevormd door Roland Ozenbaal en Kurt Smith.
1: Oude lullenplaat.
0: De band werd opgericht in de vroege jaren 80. Oorspronkelijk begon het eerst voor Spears als New Wave en New Romantic groep.
1: Oude lullenplaat.
0: De naam van de groep is afgeleid van een therapie bedacht door Arthur Janov. Daarbij patiënten worden aangemoedigd te schreeuwen, huilen, te slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. Vandaar de naam Tears for Fears. In 1983 kwam hun debuutalbum The Hurting uit. Veel liedjes op deze LP gingen over slechte jeugdervaringen van beide jongens. In 1985 verscheen het tweede album Songs from the Big Chair. Van dit album kwamen de succesvolle singles zoals Shout, een nummer 1 hit onder meer in Nederland. Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels en I Believe. Het derde album, The Seeds of Love, kwam uit in 1989. Op dit album stonden onder meer de singles Sowing the Seeds of Love en Woman in Change. Dit laatste nummer werd gezongen door Olita Adams met Phil Collins op drums. Na het derde album kregen de heren ruzie en gingen ze uit elkaar. Zo bracht Smith een soloalbum uit dat geen succes had. Na allebei de nodige teleurstellingen in de muziek te hebben meegemaakt, kwam in 2004 Tears for Fears onverwachts weer bij elkaar. Het album Everybody Loves a Happy Ending verscheen in september 2004. De band ging in 2004 en 2005 op wereldtournee. In oktober en december 2006 maakten Smith en Ozenbaal deel uit van de Night of the Proms concert in Antwerpen en Rotterdam, waar ze werden begeleid door een groot orkest en een koor en 5 nummers speelden. Waaronder Mad World, Shout, Seeds of Love, Everybody Wants to Rule the World en Woman in Change. Het nummer Sowing the Seeds of Love zetten wij even centraal in de muziekfabriek. Luister naar Tears for Fears.
1: Oude lullenplaat.

0: Je kan me goed voorstellen dat je zegt van nou, dat is mijn oude lullenplaat. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Doe er dan tevens een leuke anekdote bij en ik ga het je allemaal haarfijn vertellen in de muziekfabriek. En we zetten hem dan centraal hè, als de oude lullenplaat. Dat was Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Een liedje wat maar liefst 11 weken in hitparade stond. En de hoogste positie was een derde plaats. En dat was allemaal in het jaar 1989.
1: Relaxed.
0: En gezien de tijd heb ik nog één lekkere uitsmijter voor je in petto.
2: Laat jij lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: En voordat ik deze ga opzetten, hadden we verder nog Jean-Paul Young met Love is in the Air. En daarvoor dat lekkere popliedje van The Kooks met How Did or Do You Like That. Goed, zoals beloofd, de uitsmijter. Dat is deze keer van Tahio Cruz en Florida en Hangover. En dan had ik je dit zeggen. Het komt bij de beste van ons wel eens voor. En als je er een keertje last van hebt, neem dan gewoon een vette hap. En je zal zien, dat werkt. Dit was weer de Muziekfabriek. Hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet, wees lief voor elkaar en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: niet vertellen, dat verhaal. Nee, nee, nee. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Ja, zo moet dat geklonken hebben en gevoeld hebben, ook denk ik. Voor Meatloaf zelf, denk je niet?
1: Ja.

Hoorde je als allereerste hier in Afternoon Delight met heel gave muziek onderweg. Nederlandstalig, ik jou zie. Als ik jou zie, dan springen de... Ja, Joop ter Taas. Niet Joop ter Laas, maar Joop ter Taas. Def, Seth, Ambrosius en KRM met Wereld van Liefde. Dat is ook leuk, dat is een plaat van al 2 jaar oud. Demi Lotus, Radiohead en veel, veel meer. Ook zelfs Typhoon doet acte de présence. Smokey Robinson en The Miracles. En

0: Nou, dat is een ukulele wat je hoort. Dat is leuk. Ware wereld van liefde. De ware wereld van liefde. Of wereld van liefde. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

misschien zit je daar helemaal niet op te wachten, hoor. Dat je denkt van, oh, 5000, nee, hè. Jawel, 5000, gaan ze het vertellen. Chaco Demus en Pliers, toen dat in de top 40 stond, jaren 90, hadden we volop werk destijds bij een loonbedrijf. Dat werd toen bij Paul Stolsen aan de Kruiselaan in De Lier in het Westland. En dat was een perkgoed teler. Dat werden we overal uitgezonden, overal huurtuintjes. Een leuke tijd. En dan hoorde je inderdaad dit nummer Chaco Demus. En altijd op vrijdag inderdaad lekker pilsje. En dan werd er ook nog een bak lekkere hapjes werden gehaald. En was al een gezellige tijd, zeker weten.

Charles Wilson en Snoop Dogg en Science. Snoop Dogg is ook een aparte druid. Is dat, en dat was nou eerlijk. Ja, het is een aparte vent. Hij heeft zijn naam wel ingemaakt. Meryl zometeen met Meryl. Sorry, met zachte landing. Maar eerst de Robert Cray Band. And Don't Be Afraid of the Dark in Afternoon. Delight.

zo moet het klinken in de disco. De jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. Azotto met San Salvador. Door een late discoplaats van deze keer. Leuke keuze trouwens. Anouk Wolf nu met A Little Love.

0: gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Ook weer zo'n new wave band, dit, die nieuwe instart. Ja, ja, inderdaad. Talking Heads. Once in a lifetime. Man, man, vrouw, vrouw, vrouw. Wat hebben we daar altijd van genoten. Leuke muziek, leuke stroming was dat in de begin jaren 80. The Talking Heads. And Once in a Lifetime.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

de Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairy Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Welkom bij de Bram van der Maas Show.

0: De mensen van Earth, Wind & Fire waren als eerste aan de beurt. Een plaatje uit 1979 in The Stone. Genaamd. Welkom bij Bram van der Mast. Komend uur op jouw favoriete station natuurlijk. Hè? We gaan het weekend een beetje klaarzetten. Ik heb leuke plaatjes bij me hoor. Waarvan ik dacht van hé, die heb ik eigenlijk nog nooit gedraaid. Dus daar gaan we vanmiddag verandering in brengen. Of misschien wel vanavond.
1: Hier hoor je ze echt allemaal.
2: Elk uur van de dag.
3: One station. All the hits.
0: Ja, dat houdt natuurlijk in wanneer jij luistert. Hè. Ja, wanneer hoor je dit? Als het goed is in het weekend. En dat begint voor sommigen al op vrijdagochtend. Ja, dat kan. Nick Amen.

0: Misschien hebben jullie al gehoord van de film Full Metal Jack. And I Wanna Be Your Drill Instructor. Ja, dat was eigenlijk een plaatje door Abigail Meade geschreven. En het was een hit in 87. En waarschijnlijk is het gewoon nog een hit bij de meeste van ons die van dit genre houden, zeg maar. En Vivian Vanessa Kerbick, geboren in 1960. En ze leeft ook wel onder een andere naam, Abigail Meade. Dat is een Amerikaanse filmmaker en ze heeft toch wel aardig wat films in de wereld geholpen, zeg maar. Ice White Shirt, dat was ook een film van haar vaders hand. Maar daarvoor kwam ze eigenlijk niet in aanmerking om daar muzikaal haar bijdrage aan te leveren. Stanley Kubrick, ja, we kennen hem natuurlijk van Space Odyssey en misschien wel nog veel meer films. Ik heb ze niet hier op mijn blaadje staan, maar in ieder geval, hij deed het goed. En die film, ja, mocht je het niet meer helemaal zuiver hebben voor je geest, dat was een de Drill Instructor. En dat was dan eigenlijk iemand die schreeuwde heel de dag als je veters niet goed zaten, of je helm zat verkeerd, of je bed was niet opgemaakt, of noem het maar op. Zoek hem maar eens op, die film, als je geïnteresseerd bent. En een stukje tekst van die man hebben kunnen vinden hoe dat hij dus met zijn soldaten omgaat. Luister maar even.
1: I'll be watching you.
0: I'll be watching you. En zo gaat het eigenlijk heel de dag. Nou, hier is die.
2: Zeezende hit.
0: Ja, je hoorde die mail al zo lang op de achtergrond. Dat dachten jullie, dat kan niet missen. The Animals.

toch een mooie stem, die Annie Lennox. En het is alright, baby, it's coming back. Een mooie hit uit de jaren 80 van de Eurythmics natuurlijk. Want niet alleen Annie deed het een en ander, maar ook Dave. En Dave was een van de Eurythmics mensen. Het is alright, baby, it's coming back. Nou, it's coming back. Elk weekend, als het goed is, bij jullie een lekkere borrelplaat na je werk. Of, nou, een borrelplaat niet, maar die krijg je dan van mij. Maar een borreltje na je werk. Of misschien zit je al lang thuis, heb je thuis gewerkt en heb je er al lang een op. Nou, mocht je er trek in hebben, hier heb ik er eentje voor je. Die jij eigenlijk zelf maar moet beantwoorden. Dat is van Michael Jackson. And one day in your life heb je toch een keer dat borreltje te pakken.

0: ooit in het Gelderdome hier in Nederland met live uitvoeringen van diverse nummers. Hij deed het heel goed toen hoor, ja. Hij is geboren in 1942 en een mooie Britse popmuzikant die we natuurlijk kennen van de Beatles. Hij speelt onder andere basgitarist, pianist, gitarist, zanger, songwriter en nog veel meer wat hij deed voor de Beatles. Oh, oh, oh, oh. De muzikale samenwerking met John Lennon wordt nu nog steeds beschouwd als een van de succesvolste in de popmuziek. Nadat de Beatles in 70 waren gestopt, heeft McCartney de uitbundige solo-carrière gehad. Hij richtte in 1971 de band The Wings op met zijn eerste vrouw Linda McCartney. Na het uiteenvallen van de band in 1980 heeft McCartney vooral albums onder zijn eigen naam gemaakt. Heb je goed gedaan en we hebben leuke herinneringen aan jou, Paul. Ja, bedankt alvast daarvoor en blijf muziek maken voor ons.
1: De lekkerste van toen en de beste van nu.
2: All day long.
3: All the hits. One station.
4: Jacques Chirac. Ik

stelletje vrolijke knapen hoor, van Casey en de Sunshine Band. En zijn echte naam is natuurlijk zanger Harry Wayne Casey van Casey en de Sunshine Band. En hij heeft in 1973 heeft hij deze band opgericht samen met Richard Vince. Richard, ja, leuk jongens. Leuke hits gemaakt hoor. Even kijken hoor. Queen of the Clips, Get Down Tonight, The Way I Like.

0: was het zo'n beetje wat ze hadden gedacht om ons te brengen in de muzikale sfeer. Het volgende plaatje is van, even kijken, want daar heb ik ook nog wel iets voor. The Fine Young Cannibals. Ja, die mensen die hebben veel ex-leden van de Beat David Steele en Cox Band. Zanger Roland Gift maakte de band compleet. De bandnaam is afgeleid uit de film All the Fine Cannibals. De band heeft succesvolle singles gebracht zoals Johnny Come Home en She Drive Me Crazy, waar we straks naar gaan luisteren. Waardoor de Gift echt druk was met acteren in toneelstukken en films, heeft hij daar toch nog wel wat tijd gehad om mee te spelen met The Fine Young Cannibals. We gaan muziek draaien van de Fine Young Cannibals. En dat is een hitje uit
1: 1989.

0: Dames en heren, jongens en meisjes. Andere stations winnen hem. Maar wij hebben hem. Bram van der Mast.
1: Let's get rockin'.

0: 1999. Waren ze een keer bij zo'n Night of the Proms uitvoering. En ze vroegen of ze even mochten spelen. Nou ja, dat hebben ze geweten daar. Status Quo. And Whatever You Want. Heerlijke muziek van toen de tijd. En we hebben nog andere muziek, want ik heb ook nog een plaatje wat ik eigenlijk al een poosje hier op voor me heb hangen. En dat moet ook gedraaid worden. Dat is een Franstalige en die is ook een beetje op verzoek. Ja, dus je krijgt het hier allemaal te horen.
1: Ja, dit is Pas Radio.
2: De lekkerste hits op je radio.

0: Timmer van Kajak. Ja. Zitten we erop, mijn beste mensen?
1: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van de Maas Show.
0: Ja, dat doen we even over Bram, want die staat natuurlijk weer veel te zacht. Dus daar komt hij.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van de Maas Show. Tot de volgende keer. En hier is de lange plaat.
0: Ja, zeker.
1: En hier de disco classic.
2: So put down your drinks. Grab a dance partner. Get on the dance floor and enjoy.

dat jullie het naar je zin hebben gehad en dat je de komende vijf minuten, zeg maar, om het uur vol te krijgen, op mag dansen. De dansplaats van Ben Lieberman en We Just. Hey vrienden, kijk even op het programma of pagina van jouw website, van jouw favoriete zender, wanneer Bram weer bij jou in de huiskamer te verschijnen is. En misschien wel op je werk of onderweg. Ja. Ik krijg ook wel eens reacties van mensen die een bestelbus rijden. Van, joh, het is toch best wel gezellig om jouw favoriete zender te horen. Nou, blijf dat doen. Hey, de groetjes allemaal. Mooi weekend en hou het netjes. Hè. Mooi.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
0: Vier je weekend.
2: Het is nu 6 uur.
3: 6 uur.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
3: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
5: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder geen top 40.

de 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: Soulmusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 30.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 24.
2: Nieuw.

0: Je hoort ze hier. Hoort ze hier. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. .nl.
1: Nummer 22.
0: Nieuw.

0: Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
6: En Reframe.nl.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 2. Maak me nou niet gek hoor.
2: Handjes thuis, Jorik.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats.
4: Het weekend is begonnen.
5: I can't wait for the weekend to begin.
4: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Ja, ik zie genoeg mensen die ook moviestar zijn. Zeker de voetballers onder ons. Goedenavond.
1: Thank God it's Friday. With Joop Schouten.
0: Het is vrijdag 12 juni. Vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. De start van jouw weekend. Allereerst natuurlijk aan het verstraten bedankt voor de afgelopen 2 uur. Voor de Nederlandstalige mega top 40. We zijn weer bij over die plaatjes. Een overzicht daarvan is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland en de OSU-omgeving daar. Ja, zelfs een Zandvoort hebben we laten vertellen. Music Beats zenden we ook uit. De DAB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk even op de website op Free Music Radio. En staan ze allemaal vermeld. En klik ook even aan en geef ook eventjes je een cijfertje door. Ja. Ja, die bijzonderheden. Nou ja, goed. Ben zelf al zit dus nu in Amerika. Dat zei ik vorige week al. Maar ja, ze hebben daar ook weer gevoetbald. Het was ook weer dramatisch. Maar goed, zondagavond gaan ze gewoon voetballen. Om een uurtje of 10. Lokale tijd, Nederlandse tijd, zaal. Dus ja. De koorts loopt erop. Ja. Want niet ontloopt is eigenlijk het weer. Want als ik zo kijk naar het weer, jongens. De afgelopen dagen was het regen, onweer, regen, zon. Zaterdag is het ongeveer tussen de 13 en 17 graden. Het is best wel koud voor het jaar type, zeg maar. Voor het jaar. Zondag wordt het licht bewolkt. En is het hier al tussen de 11 en 18 graden. Maar zeg ik, vond ik. Vanaf maandag wordt het weer warm. En zelfs tot op 24 graden. Op woensdag zelfs. Dus dat komt helemaal goed. Hey, we gaan jou gereed maken voor het weekend. Dat doen we altijd met lekkere muziek. En we brengen jou terug naar jouw jeugd. Als je 55 plus bent. Dat doen we met lekkere muziek, zoals ik al zei. En onze vaste items. De vaste items is natuurlijk altijd om 8:30. De keuze van Karel. Even voor 9:00. Het uithangbord voor de country. Hit of the Heartland. En om 9:30 de live schakel met Studio Uggelen. Voor de plaat en zijn verhaal. Dat is ook een mooie. Moet je maar eens even luisteren. En om 9:45 doen we live on stage. Ja, de verzoekbox is geopend een uurtje of 9:30. Dus je kan je verzoekplaatjes aanvragen via freemusicradio.nl, via Music Beats, via OSU. Kijk even op je favoriete radiozender. Staan ze allemaal vermeld waar je je vragen en je plaatjes aan kan vragen. Leuk idee, mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Wat? Ja, Joop. Ja, zoals altijd draaien wij natuurlijk tweede plaat van het eerste uur. Een Nederlandstalige plaat. Best wel een leuke plaat. Laten we nou eens even niet die WK-koorts doen, nee.
2: Een blik van jou en ik ga mee.
0: Samen met jou.

0: Harry Styles, natuurlijk. Zet er even heel Nederland de afgelopen week, het was vorige week helemaal op zijn kop. Met een aantal concerten in de arena. Je hoorde Dance No More. Ik heb je alweer een verzoekje van, zo zijn er al veel zeg. Ik heb even kijken hoor. Ja, even kijken hoor. Doen we even eerst. Ja, John die vraagt een plaat aan. Hij zegt, wil je graag van mij, even kijken, schrijft hij erbij? Oh nee, hij schrijft erbij, we worden kampioen. Hup, Hollands. Oké, nou, ik hoop dat je gelijk hebt. Dan hebben we een groot feest. Maar je vroeg Santana aan met Smooth. Dus die gaan we dan, denk ik, wel draaien. Ja, die gaan we gewoon draaien.
1: Het is weer Zoolavond met Joop Schouten.

hij schrijft echt letterlijk: we worden kampioen, Hup Holland. We gaan het zien en beleven zondagavond om 10 uur. De Nederlandse televisie. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik zag van de week die scheidsrechter. Die sprak nog beroerder Engels dan ik. Ja. Ik heb wel een ander verzoekje binnengekregen van Frans. Goedenavond Frans, ook fijn dat je luistert. Hij schrijft erbij: wil jij voor mij Lynyrd Skynyrd draaien? Sweet Home Alabama. Ja, het is geen tijd voor in de tuin te zitten, maar toch even lekker te luisteren naar de radio.

0: het is ook zo'n lekker gezellig plaatje. Ja, het is ook niet dat je zegt van het is echt een typisch zomerplaat, maar het blijft gewoon lekker hangen. Sweet Home Alabama, aangevraagd door Frans. Lena Skinner was dat. En de productie is nog steeds in de handen van Thea Donna. En we hebben ook een gast vanavond. Kun je vertellen hoe je heet?
1: Ja, nou heb ik dus dorst.
0: Nee, zo weet jij toch niet? Nee, zo weet jij toch helemaal niet? Nee, oké. Oké, Piet. Armin van Buren zong er al een paar dagen. Wat een paar jaar geleden al over. Weet je, over zonnige dagen. Sunny days. Nou, ik hoop dat dat vanaf dinsdag een beetje gaat gebeuren, jongens. Ja.

geleden was het een hele grote hit. Armin van Buuren samen met Josh Cambi. En dat ging over de sunny days. En die sunny days die gaan gelukkig terugkomen. Begin volgende week, dames en heren. Dus maak je geen zorgen. Hey. Ik heb hier ook nog een verzoekje binnengekregen van Wim. Goedenavond, Wim. Hij schrijft erbij. Ja, wil je van mij graag Grace Jones draaien? Het maakt niet uit welke. De dames hebben deze uitgekozen. Oftewel, I have seen that face before. Dat is heel lang geleden alweer. Trouwens, ze leeft nog steeds, hoor. Ja, dus... En ze is ook nog steeds actief, maar niet qua muziek, maar gewoon wat in het schrijversjargon, zeg maar. We hebben het dus over Grace Jones. En ook een bijnaam, Grace Mendoza. Dat is haar alias.

0: Ja, eigenlijk was dat de eerste plaat die ze uitbracht. Daarna kwam de welbekende... Nee, nog even. Dit was de tweede plaat. La Villa Rose was de eerste. Ja, 1977, zo moet ik het zeggen. En dit was de tweede single. En later, in 1983, kwam weer opnieuw dat nummer weer uit van La Villa Rose. Dus het is dan weer helemaal een cirkeltje rond. En het is aangevraagd door een grote vriend, Wim. Hé, Wim, we gaan eventjes door naar Karel, want die heeft ook een bijdrage. Ja, het is 8:30. Ik moest even volpraten, maar we hebben het toch weer van elkaar gekregen. Ja, er waren heel veel hits van Crazy Jones. Hoogstijd voor de bijdrage voor de man, van mijn man, uit, ja.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Ja, wat zeg ik?

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Mooi, hè? Live 1999, de Groothalle in Leiden. Toen was het nog een hal. De Gold Earring, Burning Stuntman. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde plaat, dezelfde zenders. De keuze van Karel. Ik word afgeleid hier door de dames. Moeten we niet doen. Moeten we niet doen, zeg ik.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

vind het een leuke plaat. Nederlandstalig moesten we draaien. Altijd twee Nederlandstalige plaatjes in de eerste uur. Je hoorde de Boomba's. Snelle Akda de Munnik van Dick Hout. En ik heb op jou gewacht. Ja, het is zo lang die titel dat ze dat zelfs niet kwijt kunnen in de RDS radio. Maar goed, het maakt helemaal niks uit. Deze gaan we gewoon doen. Net zo makkelijk. Ja. Oh ja, kom maar hoor. Het is weekend voor de deur, jongens. Hoogste tijd. De start van jouw weekend is begonnen. We nemen nog een biertje en nog één. Ja, nog eentje, joh. Het is jouw weekend. Jij mag doen en laat wat je wil.

Rexha and David Guetta. Sad Girls. En dan staat gewoon in de hitparades, hè? Ja. Als je net die radio inschakelt, je bent verbonden met Thank God It's Friday. De vrijdagavondshow op jouw favoriete radiozender. Maakt ook helemaal niet uit waar je naar luistert, nee. En we hebben weer een zoekplaatje binnengekregen. Goedenavond, Henk. Ook weer fijn dat je meeluistert. Wat schrijft hij erbij? Oh, goedenavond, Joop. Ja. Graag de Pointer Sisters, dat schrijft hij. En wat schrijft hij er meer bij? Oh, dat is privé. Dat mogen we niet zeggen. Oké, dat gaan we niet zeggen. Het gaat allemaal automatisch hier, hè? Automatic.

In goede oude tijd, jaren 80 is me niet vergissen. Ja. Jaren 80, wie het zou kunnen weten is onze orakel, maar die ga ik nou niet bellen. Ja, ik heb nog een ander verzoekplaatje. Een verzoekplaatje binnengekregen van Leo. En Suzanne die vroeg hem aan. Leo en Suzanne, twee in een setje. Lady Gaga.

Namelijk zo, dames en heren. Suzanne die vroeg hem als eerste aan. En nou, dan wordt het doorgestuurd hier vanuit de andere kant van de studio hier naartoe. En dan staat hij klaar. En dan komt er ineens een verzoekje erbij. Leo ook. Ja, wat met Leo ook. Vroeg hem aan, werd dan eens gezegd. Oké. Dus Leo en Suzanne. Geen setje. Dat sowieso niet. Leo en Suzanne zijn geen setje, maar ze vroegen het wel aan. Lady Gaga samen met Doogie. It's Runway. We moeten opschieten, want we hebben nog veel meer van die verzoekplaatjes. Dit is een verzoekplaatje van Frank. Ja, goedenavond Frank, fijn dat je luistert. Stevie Wonder, Science Still Deliver, I'm Yours.

gaat toch gewoon zeggen, René, dat het gewoon de originele opname is van Stevie Wonder. Ja. Sign, seal, deliver, I'm yours. En Frank die vroeg me aan. En ik zie dat wij... we gaan ruimte maken, oké. Anders gaan we het echt niet redden. Jongens, we gaan het niet redden zo. Komt u maar. Hey, we gaan ruimte maken voor de afdeling country. Maar eerst nog wat reggae. En het country, daar zit ook het verzoekje van Linda in verwerkt. Dus luister maar goed straks. Tot straks, na de klok van 9 uur. Ben ik weer bij je terug. Deel 2 met Thank God It's Friday.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: Hits from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Punt. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

Heavenly Champagne King. Love Come Down, de speciale televisieuitvoering. Dat is ook voor ons even het moment dat we even naar het toilet kunnen gaan. Ik kwam toevallig... Voor mij kwam het. Was dat die nieuwe disjockey? Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Dan ga ik nog niet zeggen wie het was. Nee. Ik kwam toevallig tegen op de gang. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Thank God it's Friday met Joop Schouten. Straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. U weet wel van de Soul Show, hè? 9:30 de luisteraar die met Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En 9:15 doen wij live on stage de beste live performances. Laten we aan u horen. En die zal ze ook ingediend zelfs, eentje. En daarna, als het een beetje mee zit, gaat die trein ook weer rijden met Marty. Zoekbox is nog open tot een uurtje of 9:30. En leuk idee, mag je... Blijf je mailen naar joop@freemusicradio.nl. En het verzoekje van Linda, dat heb je inmiddels ook weer gehoord, toch? Hè? Ja. Ja. Hè, lekker jongens. Het is vrijdagavond. De discotheek is geopend. En hier is Ren Tio, oftewel René, met Hard to Choose.

0: Nee, daar kun je zeker niet bij stil blijven zitten. Nee. Het zwingt hier de pan uit. Meestal altijd het tweede uur, jongens. Dat is lekker. Zo lekker, toch, hè?
1: Voetjes van de vloer. Oh. De discotheek van Joop Schouten is weer geopend.
0: Ja, als hij dan toch open is, dan doen we ook die remake ook maar tussendoor. En zeg ik maar eventjes. Hier is Mike Remixer. Disco Remix van I'm Every Woman. Hier is Chaka Khan.

Ja, is lekker zo op de vrijdagavond. Je hoorde de remake van deze week. Ja, Mike Remixer, ja, hoe kan het ook anders? Ooit geboren ergens, ja, rondom... ja, Culemborg. Hij woont in Culemborg, maar ja, ik weet niet meer waar hij woont. Ja, Culemborg, ja. Maar het hele disco remake is eigenlijk, heeft een stroomversnelling gekregen rondom de coronatijdperk. Daarvoor maakte hij nu ook al remixes, maar het ging achter elkaar door. Het wordt wel tijd dat hij weer een remake gaat maken, toch? Ja. Het is lang geleden, Mike, dus doe het maar gewoon op een vrije zondag. Maar dat is wel heel moeilijk, want we hebben het waanzinnig druk. Hé hey jongens, 9:15, hoogste tijd voor. Een hele bijzondere.

En Fantastic Voyage. En daarvoor hoorde je de Soul Show Classicer, The Average White Band. Pick up the pieces. Ja. Ik heb nog één zoekplaatje binnengekregen. En dan is het gebeurd. Dan gaan we zo meteen sluiten. Het verzoekje is afkomstig van Miranda. Goedenavond Miranda, fijn dat je luistert. Ze schrijft erbij, wil je van mij Sheila en de Black Devotion draaien? Met Space. Doe me denken aan vroeger. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk de feest de herkenning op deze vrijdagavond. Hè? En dat staat, ja, dat staat ook bij ons in de tekst. Hè? We brengen jou terug naar jouw jeugd. En mijn jeugd niet te vergeten. Maar hij mag wel gedanst worden.

0: Ja, de welbekende Rhythm Lick, zoals wij dit hier noemen. Sheila en de Black Devotion, tezamen met natuurlijk Nile Rodgers. Spacer kwam uit zijn pen, uit zijn hand vandaan. We gaan even kijken. Oh, dan gaan we eerst even sluiten. Dan doe ik even deze. We gaan even de verzoekbox met deze officieel sluiten. En dat betekent dat wij dus overgaan richting Uggelen, nabij Apeldoorn.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: De meeste mededelingen gaan tegenwoordig via een internetgerelateerd platform. En als je daar dan mee bezig bent, dan denk je vaak: hoe fijn zou het zijn als ik gewoon iemand zou kunnen opbellen en daar van mens tot mens over van gedachten kan wisselen. Een mededeling die nog steeds via de old school methode door iemand op te bellen wordt gedaan, is het melden van de examenuitslag. Vele scholieren zaten gisteren weer voor een groot gedeelte van de dag te wachten op het verlossende bericht. Kan de grote vakantie al beginnen, of moet je je nog een keer opladen voor een herexamen? Vallen je plannen in duigen omdat je bent gezakt? Alle smaken komen voorbij. Ook voor de leerkrachten is het niet altijd leuk om dat spannende telefoontje te doen. Ook zij zijn soms verrast. Een leerling die het niet goed heeft gedaan gedurende het hele schooljaar lijkt te zijn geslaagd, waar een andere leerling, waarvan men juist had gedacht dat hij het met twee vingers in de neus zou redden, blijkt dan plots niet in vorm te zijn op de dag van het examen en gewoon gezakt te zijn, en die moet je dan melden dat hij het nog een jaartje over moet doen. En dat jaartje overdoen lijkt dan plots een enorme berg waar je enorm tegenop ziet. En degene die dan wel is geslaagd, plakt er een tussenjaar aan vast om juist te zorgen dat hij nog een jaar de tijd heeft om duidelijk te krijgen wat hij nou echt wil. Bij Pien uit Dordrecht is er geen enkele vorm van stress. Of ze nou wel of niet het HAVO-diploma heeft gehaald, ze gaat in augustus starten met het geven van motivatietrainingen aan jongeren. Ze is ervan overtuigd dat ze door op de juiste knoppen te drukken het leven van jongeren positief kan beïnvloeden. Ze heeft geen map die ze aan de cursisten geeft met als taak om deze eens goed te bestuderen. Nee, Pien geeft 1-op-1 trainingen, want zoals ze zegt, is juist het gebrek aan aandacht hetgeen waar het bij vele jongeren aan ontbreekt. En 1-op-1 aandacht is 100% aandacht. Op de vraag waarom ze eerst haar HAVO heeft gedaan, was haar antwoord: dat is omdat ik leerplichtig ben. Ineens besef ik ook dat het van belang is om te slagen, want de overheid wil ook dat ik een diploma heb. En als ik iets moet doen omdat de ander vindt dat ik dat moet doen, dan motiveert mij dat totaal niet. Je ziet dat trainingen die ik geef gewoon noodzakelijk zijn. En het mooie ervan is dat mijn leeftijdsgenoten zelf mogen bepalen of ze de training gaan volgen of niet. En dat is iets wat motiveert.

0: Dit was het verhaal van deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Dankjewel Piet Kwappo voor het mooie voordrag vanuit Uggelen. Dankjewel Ria daar voor de productie. Je hoorde natuurlijk Midnight Rider, Greg Allman samen met Vince Gill. Greg Allman zelf. Hoe kan het ook anders? En Zac Brown. Jouw plaat is een verhaal. Even mailen naar joop@freemusicradio.nl. Dit was ook een ingezonden stuk. Dankjewel Piet. Dankjewel Ria. En ik zeg altijd, volgende week weer, dezelfde tijd en dezelfde zenders. De plaat en zijn verhaal.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Freemusicradio.nl.
1: Speciaal voor Piet.

0: Piet en Ria in Uggelen. Uit Uggelen. Neil McCoy. Lekker, jongens. Lekker. Slotakkoord, komt maar.
1: Het is weer showavond met Joop Schouten.
0: Ja, ik heb er nog eentje. Speciaal laatste bezoekje van mij zelf. El DeBarge, Real Love. En daarna gaan we ons opmaken voor de Live on Stage. Tot een uurtje of 10, ja. Ik kreeg ook net het seintje dat ook de trein die gaat rijden, hoor. Want ze hebben nu al benzine erin gegooid. Ja, ze hebben best wel duur, die treintjes. Hè. Diesel, ja. Straks om 10 uur. Straks daar meer over.

Jaren 80 was dit een hele grote hit in de Studio 54. Aan de Willem Boetlaan in Rotterdam. Maar ook op de zondagavond werd hij heel vaak gedraaid in de Bloedekin discotheek. Ook in Rotterdam. Toen hele goede tijden in de jaren 80. Aldi Barnes, Real Love. En dan weet je ook wel een beetje wat voor soort muziek er werd gedraaid in die discotheken. Ja, ik zie dat het hoogste tijd is, hè? Ja. Het is 9:45. Dat betekent dat wij een live nog steeds gaan doen. We moeten een beetje opschieten, anders gaan we het niet redden. We beginnen met The Soul Brothers. Daarna komt Casey en de Sunshine Band voorbij. En dan het speciaal verzoekje voor Josephine Brown. Komt ook voorbij. Zoals wij het hier zeggen altijd, veel plezier met Live on Stage. En je mag ze nog steeds indienen. Joop@freemusicradio.nl.

0: was dat, hè? Ja, je hoort natuurlijk Jocelyn Brown met de nieuwe Amsterdam Orchestra, Somebody Else's Guy en een stukje ook nog van Stevie Wonder zat erbij, als je had geluisterd bij de blazerssectie. En daarvoor hoorde je Casey and the Sunshine Band met Shake, Shake, Shake en Shake Your Booty. En daar begonnen we helemaal mee met The Soul Brothers, Can You Feel It? Nou, lekker. De productie was in handen van Thea, Don en Piet, Ria en Karel. En dank aan Richard van R2OZU. Dank aan Berry van Music Beat. Het programma is vanaf maandag terug te luisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Time met Marty. En bij Music Beats The Land of Dance muziek met Stef. Wat ons betreft wens ik u een heel goed weekend. En volgende week weer zijn we... Ja, we zijn er weer. Ja, kijk weer. Ja, we zijn er weer. Volgende keer, zelfde tijd, zelfde zenders. Hoi!
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag. Nou, Joop, ik hoor het wel. Mazzel.

fill my soul, which will tranquilly last.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Do you have any clothes on?
1: Yes.
0: Really?
1: No.
2: Met of zonder kleren, man, vrouw, alles ertussenin. Iedereen is welkom in het theater van de dansmuziek. Welkom. De deuren zijn geopend en de toegang is voor nop gratis. G-R-A-T-I-S, zei een wijze vrouw ooit. De X-Vibe is begonnen en we gaan helemaal los vanavond.
1: I would like to make a toast to love. L-O-V-E, love. L is for life. And what is life without love?

0: Lekker weekend vieren met die X-Vibe op je radio. Goed dat je erbij bent. Leuk dat je me aan hebt staan. The X-Vibe. We gaan een dame in het zonnetje zetten. Dit is de X-Vibe. Met Jesse Sprikkel. In wat voor een... Ze begon haar carrière in de filmwereld als actrice. Later werd ze een stijl-icoon. Een mode-icoon. Ik zag ook dat ze op de Nederlandse Wikipedia zo wordt genoemd. Een mode-icoon. En nou, als Wikipedia je een icoon noemt, dan doe je wel iets goed hoor. En ze zit natuurlijk ook in de muziek. Anders zou ze niet in deze rubriek komen. De rubriek die heet... Who's That Girl? Nou, die girl is J-Lo. Jennifer Lopez. De legende. Ik zei het net al, met een mooi vermogen van $400 miljoen. Dus nou, voor het geld hoeft het voorlopig niet meer te doen. Ze heeft ook heel veel huizen in L.A., New York, de Hamptons. En ze begon dus in die filmwereld, in de modewereld, eind jaren 90. Toen besloot ze over te stappen naar de muziek. Ze wist een beetje die pop, Latin en ook dance te combineren. Dat was toen uniek, dat deden toen nog weinig mensen. En ze scoorde in 2011 een mega hit, haar grootste hit ooit. Samen met Pitbull was dat een on the floor. En J-Lo heeft, net als veel vrouwen uit die periode, haar inspiratie vandaan gehaald bij Whitney Houston.
1: She's probably one of my favorite singers of all time, because you like different singers for different reasons, not just because they have this kind of range. And it was her tone, I think, that was the most beautiful thing. Because there's a lot of singers with range. There's a lot of singers who can do all the runs and the tricks, and she had everything.
0: Vertelt J-Lo over niemand minder dan Whitney Houston. Ja, dat is ook wel goed te horen dat ze daar de inspiratie vandaan haalt. En dat is mooi, dat is goed. Alright, de queen of the dancefloor van dit weekend is dus Jennifer Lopez, J-Lo. Ze heeft veel nummers uitgebracht. Zometeen Camila Passo samen met Raul Leandro. Fisher en J-Lo, Waiting for Tonight, komt er ook nog aan na haar samenwerking met Gap.

Die X-Wipe-tijdmachine is uitgekomen in de prachtige 90s, in de jaren 90. Toen mocht er nog heel veel. Ik heb het allemaal even uitgezocht wat toen anders was. Nou, een hoop. We droegen andere kleding. Lekker Nederlands, minister Rukkerman. We droegen andere kleding. We mochten nog roken in de clubs, in de kroegs, in de discotheken. Er stond gewoon asbakjes op tafel en mensen die staken lekker een sigaretje op. Nou ben ik geen roker, maar wel een blower. Ik weet niet of dat dan toe mocht. Ik moet ook toegeven dat ik de jaren 90 nooit echt heb meegemaakt. Ik ben namelijk een eind jaren 90 kid. Dus ja, dat was niet onhandig. Maar muzikaal gezien heb ik het allemaal wel ingehaald. Maar geen zorgen. Motherfucking Next Vibe Radio Show, baby! Who are you? It's the Jesse Sprinkle Man. Oh my god. En in de jaren 90 ja, was heroïne nog gewoon legit. Hè? Dat is ook een groot voordeel. Nee, geintje. Wat ik wel een voordeel vind aan de jaren 90 is dat je toen nog niet smartphones had. En geen social media. En dat is ook fijn, want dan kon je elkaar niet vastleggen op slechte momenten. Dat is ook wel een voordeel.

0: for this next tune.
1: Terug naar de 90s. Het decennium dus zonder de telefoons. Als je dan met iemand stond te zoenen, misschien stiekem in de hoek van de club, dan werd dat niet op Snapchat gedeeld. En als je totaal lam of doorgesnoven op de dansvloer aan het zwalken was, zag je de volgende dag ook niet terug op Instagram. En dat vind ik wel een voordeel. En daarnaast, niemand had het ding in de hand en was ondertussen het weerbericht aan het checken of de mailbox of de treintijden. Iedereen was met elkaar bezig in de jaren 90. Ik ben een beetje melancholisch op dat vlak en dat komt denk ik omdat ik nooit bewust heb mogen feesten in de jaren 90. Dus als er ooit een tijdmachine bestaat, dan ga ik terug en dan ga ik dansen in een gure club ergens in